0: spukt. Je koester die wonen in de muren. En den hoeveel op verloren. En achter kommen die demonen. Je denen ook geen personen. Die denen in een labyrinth bijtreiben. Daar drinnen moet maar eeuwig blijven.
1: Ja, des Haus, des is leer. Des Haus, des is leer. Ja, des Haus, des is leer.